0: afgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wauw!

0: Catering en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie

0: Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

trying to think of the right thing to say.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil 5 miljard dollar aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. 50 jaar topmuziek. Put on your red shoes and dance the blues. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.
1: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Take these broken wings.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol en gemeente zet in op kwaliteit en diversificatie van hotels. Maandagavond is een toestel van luchtvaartmaatschappij Ryanair onderweg van Warschau naar Leeds uitgeweken naar Schiphol na een noodmelding boven de grens van Nederland. Hierdoor werd opgeschaald naar een zogenaamde Grip One-situatie, waarbij ambulances, brandweer en traumahelikopter met spoed uitrukten voor een gecoördineerde hulpverlening. Het vliegtuig landde uiteindelijk veilig op de buitenveldenbaan, waar hulpdiensten klaar stonden rondom het toestel. Wat er precies aan de hand was met het vliegtuig is nog onbekend. Een woordvoerder van Schiphol was niet bereikbaar voor commentaar. Kwaliteit en diversificatie spelen een hoofdrol als het gaat om nieuw te vestigen hotels in Haarlemmermeer. Nieuwe hotels moeten eigenlijk alleen ruimte krijgen als ze echt iets toevoegen aan het bestaande aanbod. Dat is de strekking van het aangescherpte logiesbeleid waar de gemeenteraad donderdagavond over heeft gedebatteerd. Men hoopt daarmee de ondernemers in de hotelsector te kunnen beschermen. Volgens wethouder Maya Ruigrok is er momenteel niet echt sprake van een hotelstop, maar dat eventuele nieuwe hotels echt iets moeten toevoegen aan het bestaande aanbod. Zo is er bijvoorbeeld nog geen 5-sterrenhotel in Haarlemmermeer. Binnenkort stemt de gemeenteraad over een aanscherping van het logiesbeleid. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Fuck that bitch.
1: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
2: De jaren 70.
1: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
3: Meer Radio.
4: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor het seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer Radio.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Du hast mich. Du hast mich.

0: zondagavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: 400 nieuwe woningen in Hoofddorp en wandelende toerist van rijbaan gehaald bij Schiphol. Haarlemmermeer zet het licht op groen voor 400 tot 450 nieuwe woningen aan de binnenweg in Hoofddorp. Op de plek van het openbare parkeerterrein willen BMW deze woningen neerzetten en maximaal 2400 vierkante meter aan ruimtes voor bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige sport of dienstverlening. De woningen moeten komen in panden van 5 bouwlagen met eventueel een 6e teruggeschoven laag. Er dient nog wel een ruimte vrijgehouden te worden voor een openbaar parkeerterrein van 250 plekken. In elk geval tot de parkeergarage naast het nieuwe gemeentehuis klaar is. De huizen moeten volgens de regels van de GGD minstens 25 meter van de nieuwe weg afstaan. Dat gaat echter financieel niet lukken, dus wordt gekozen voor overschrijding van de GGD-regels. De politie heeft afgelopen weekend nabij Schiphol een toerist van de weg gehaald. De man was zaterdag vanaf het vliegveld onderweg naar Amsterdam en besloot de autoweg als voetpad te gebruiken. De politie kwam in actie na een melding van een getuige, waarna de agenten een wandelaar spotten op een rijbaan van de Loevense Randweg en haalden hem veilig van de weg. De politie benadrukt nog eens dat het levensgevaarlijk is om je als voetganger op de rijbaan te begeven. Geregeld haalt de politie ook fietsers van de Amsterdamse ringweg A10. Meestal gaat het dan om toeristen die niet weten dat het niet is toegestaan te fietsen op de snelweg. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Met het NOS Journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
4: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
3: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
5: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
6: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
7: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
3: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Bommelding op KLM-vlucht naar Amsterdam. En gemeenteraad probeert grip te krijgen op toenemende kosten jeugdzorg. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is zaterdagavond een aantal uur vertraagd vanwege een vermeende bommelding. Een wifi-naam met een dreigende tekst aan boord van het toestel was volgens een woordvoerder de aanleiding. Een passagier had een persoonlijke wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Vlak voor vertrek werden daarom de Spaanse veiligheidsautoriteiten ingeschakeld, waarop het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd werd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Over de identiteit van de verantwoordelijke passagier kon de KLM geen informatie verstrekken. Donderdagavond debatteerde de gemeenteraad over de groeiende problemen rond de jeugdzorg. Aanleiding hiervoor was een tweede rapport van de Rekenkamer over dit vraagstuk. Uit dat rapport bleek dat een groot deel van eerdere aanbevelingen van de Rekenkamer door de gemeente zijn opgevolgd, maar dat er twee nog zijn overgebleven en niet ingevuld. Zo krijgt de gemeenteraad nog geen kwalitatieve informatie van deskundigen uit het veld en staat er nog een onderzoek open naar de stijgende kosten en toenemende druk op de jeugdzorg. De VVD wil mogelijk binnenkort met een voorstel komen om de raad frequenter en uitgebreider te informeren over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
4: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
5: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
3: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
6: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
3: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Afgelopen zaterdag is hij 77 jaar geworden. Je hoorde Billy Joel met Uptown Girl. Goedemorgen.
1: Ruud Kloes met de ochtend van Meer Radio.
0: Welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? Hele bijzondere berichten. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziekcolumnier van David Dundas, Cosheen, Wonton Ton, maar nu eerst Olivia Dean met Man I

0: One Ton Ton hoorde je met I Lie and I Cheat.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. De muziek van de afgelopen 50 jaar. Dit is Meer Radio.

0: En Never Ever All Saints.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De oudste drinkbare wijn bevindt zich in een vat uit 1472. Het is in de afgelopen eeuwen slechts 3 keer geproefd.

0: nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol en gemeente zet in op kwaliteit en diversificatie van hotels. Maandagavond is een toestel van luchtvaartmaatschappij Ryanair onderweg van Warschau naar Leeds uitgeweken naar Schiphol na een noodmelding boven de grens van Nederland. Hierdoor werd opgeschaald naar een zogenaamde Grip One situatie, waarbij ambulances, brandweer en traumahelikopters

0: Dat is de strekking van het aangescherpte logiesbeleid waar de gemeenteraad donderdagavond over heeft gedebatteerd. Men hoopt daarmee de ondernemers in de hotelsector te kunnen beschermen. Volgens wethouder Maya Ruigrok is er momenteel niet echt sprake van een hotelstop, maar dat eventuele nieuwe hotels echt iets moeten toevoegen aan het bestaande aanbod. Zo is er bijvoorbeeld nog geen 5-sterrenhotel in Haarlemmermeer. Binnenkort stemt de gemeenteraad over een aanscherping van het logiesbeleid. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. Meer Radio. Super.

Yes. Hij stond op het punt om naar Las Vegas te gaan om te gaan trouwen met zijn aanstaande bruid. En dit nummer is een blijvende herinnering aan die tijd. Eus, deze is voor jou. Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: hoorde de supertrack van deze week. Eugene, Something Perfect.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Eugene, Eus voor Vrienden, die heeft dit nummer aangevraagd van...

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: hoor. Dat doe maar met Is Dit Alles?
1: Een bijzonder bericht.
0: De Amazone-rivier dumpt zoveel zoet water in de Atlantische Oceaan dat je tot wel 320 kilometer uit de kust drinkwater van het oppervlak kan scheppen.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dooral Meegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
4: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
3: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
5: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
3: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio.

0: Je hoorde ABBA met de titelsong van het gelijknamige album Voulez-vous.
1: Ruud Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Wat hebben we op het programma staan? Nou, hele bijzondere berichten natuurlijk. We hebben sportnieuws, leuke activiteiten, het Haarlemmermeer en muziek. Onder meer van Tony Wilson, Snow Patrol, Dolly Parton. Maar nu eerst Ray met Where is My Husband?

0: was Snow Patrol, Shut Your Eyes.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie komend weekend op zondag 17 mei. En dat is de laatste reguliere competitieronde. Dit zijn de wedstrijden. Sparta Excelsior, Rotterdamse derby. Heerenveen Ajax, PSV Twente, PEC Zwolle Feyenoord. NEC Go Ahead Eagles, Heracles Almelo Groningen, Volendam Telstar, Utrecht Fortuna Sittard en AZ NAC Breda.

0: de Roland.
1: De ochtend van Meer Radio.
2: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: De Zweedse Zara Larsson, Midnight Sun.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Een vrouw in Frankrijk stond op het punt een oud schilderij in de keuken weg te gooien toen ze verhuisde. Experts ontdekten dat het een verloren werk was van de 13e-eeuwse meester Cimabue. De schilderij werd uiteindelijk verkocht voor meer dan 26 miljoen dollar.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: 400 nieuwe woningen in Hoofddorp en wandelende toerist van rijbaan gehaald bij Schiphol. Haarlemmermeer zet het licht op groen voor 400 tot 450 nieuwe woningen aan de binnenweg in Hoofddorp. Op de plek van het openbare parkeerterrein willen BMW deze woningen neerzetten en maximaal 2400 vierkante meter aan ruimtes voor bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige sport of dienstverlening. De woningen moeten komen in panden van 5 bouwlagen met eventueel een 6e teruggeschoven laag. Er dient nog wel een ruimte vrijgehouden te worden voor een openbaar parkeerterrein van 250 plekken. In elk geval tot de parkeergarage naast het nieuwe gemeentehuis klaar is. De huizen moeten volgens de regels van de GGD minstens 25 meter van de nieuwe weg afstaan. Dat gaat echter financieel niet lukken, dus wordt gekozen voor overschrijding van de GGD-regels. De politie heeft afgelopen weekend nabij Schiphol een toerist van de weg gehaald. De man was zaterdag vanaf het vliegveld onderweg naar Amsterdam en besloot de autoweg als voetpad te gebruiken. De politie kwam in actie na een melding van een getuige, waarna de agenten een wandelaar spotten op een rijbaan van de Loevense Randweg en haalden hem veilig van de weg. De politie benadrukt nog eens dat het levensgevaarlijk is om je als voetganger op de rijbaan te begeven. Geregeld haalt de politie ook fietsers van de Amsterdamse ringweg A10. Meestal gaat het dan om toeristen die niet weten dat het niet is toegestaan te fietsen op de snelweg. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio, Ruud Kroes.

0: Lipsync hoorde je met Funky Town.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Helene van Rooyen komt naar Hoofddorp. In mooi Engels gezegd, you love her or you hate her. Auteur Helene van Rooyen is geboren in 1965. En bestsellers van haar hand zijn onder andere De Gelukkige Huisvrouw, Godin van de Jacht, De Mannentester en Seks Dagboek. Bijna alle boeken werden succesvol verfilmd en bewerkt voor theater. De bekende Nederlandse heeft een nieuw boek geschreven. Tijdens de lezing vertelt Helene van Rooyen over haar werk als schrijfster en haar nieuwste boek Juice. Na afloop vindt een boekverkoop plaats en zal ze haar boeken signeren. Donderdag 21 mei om 8 uur in C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein.

0: Love Train van The OJ's.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Wombats, die lijken op een kruising tussen een kleine beer en een mol, produceren keutels in de vorm van kubussen. Dit is evolutionair zo gegroeid omdat ze hun territorium markeren op rotsen en heuvels. De vierkante vorm zorgt ervoor dat de keuvel niet wegrolt.

Dat was Bruno Mars samen met Cardi B en Finesse. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Bluff. Alles is liefde. Ik wens je een hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Jody Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Bommelding op KLM-vlucht naar Amsterdam. En gemeenteraad probeert grip te krijgen op toenemende kosten jeugdzorg. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is zaterdagavond een aantal uur vertraagd vanwege een vermeende bommelding. Een wifi-naam met een dreigende tekst aan boord van het toestel was volgens een woordvoerder de aanleiding. Een passagier had een persoonlijke wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Vlak voor vertrek werden daarom de Spaanse veiligheidsautoriteiten ingeschakeld, waarop het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd werd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Over de identiteit van de verantwoordelijke passagier kon de KLM geen informatie verstrekken. Donderdagavond debatteerde de gemeenteraad over de groeiende problemen rond de jeugdzorg. Aanleiding hiervoor was een tweede rapport van de Rekenkamer over dit vraagstuk. Uit dat rapport bleek dat een groot deel van eerdere aanbevelingen van de Rekenkamer door de gemeente zijn opgevolgd, maar dat er twee nog zijn overgebleven en niet ingevuld. Zo krijgt de gemeenteraad nog geen kwalitatieve informatie van deskundigen uit het veld en staat er nog een onderzoek open naar de stijgende kosten en toenemende druk op de jeugdzorg. De VVD wil mogelijk binnenkort met een voorstel komen om de raad frequenter en uitgebreider te informeren over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

De meer radio subtrack van deze week. Ogene, Something Perfect.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romley in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol en gemeente zet in op kwaliteit en diversificatie van hotels. Maandagavond is een toestel van luchtvaartmaatschappij Ryanair onderweg van Warschau naar Leeds uitgeweken naar Schiphol na een noodmelding boven de grens van Nederland. Hierdoor werd opgeschaald naar een zogenaamde Grip One situatie, waarbij ambulances, brandweer en traumahelikopter met spoed uitrukten voor een gecoördineerde hulpverlening. Het vliegtuig landde uiteindelijk veilig op de buitenveldenbaan, waar hulpdiensten klaar stonden rondom het toestel. Wat er precies aan de hand was met het vliegtuig is nog onbekend. Een woordvoerder van Schiphol was niet bereikbaar voor commentaar. Kwaliteit en diversificatie spelen een hoofdrol als het gaat om nieuw te vestigen hotels in Haarlemmermeer. Nieuwe hotels moeten eigenlijk alleen ruimte krijgen als ze echt iets toevoegen aan het bestaande aanbod. Dat is de strekking van het aangescherpte logiesbeleid waar de gemeenteraad donderdagavond over heeft gedebatteerd. Men hoopt daarmee de ondernemers in de hotelsector te kunnen beschermen. Volgens wethouder Maya Ruigrok is er momenteel niet echt sprake van een hotelstop, maar dat eventuele nieuwe hotels echt iets moeten toevoegen aan het bestaande aanbod. Zo is er bijvoorbeeld nog geen 5-sterrenhotel in Haarlemmermeer. Binnenkort stemt de gemeenteraad over een aanscherping van het logiesbeleid. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: 400 nieuwe woningen in Hoofddorp en wandelende toerist van rijbaan gehaald bij Schiphol. Haarlemmermeer zet het licht op groen voor 400 tot 450 nieuwe woningen aan de binnenweg in Hoofddorp. Op de plek van het openbare parkeerterrein willen BMW deze woningen neerzetten en maximaal 2400 vierkante meter aan ruimtes voor bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige sport of dienstverlening. De woningen moeten komen in panden van 5 bouwlagen met eventueel een 6e teruggeschoven laag. Er dient nog wel een ruimte vrijgehouden te worden voor een openbaar parkeerterrein van 250 plekken. In elk geval tot de parkeergarage naast het nieuwe gemeentehuis klaar is. De huizen moeten volgens de regels van de GGD minstens 25 meter van de nieuwe weg afstaan. Dat gaat echter financieel niet lukken, dus wordt gekozen voor overschrijding van de GGD-regels. De politie heeft afgelopen weekend nabij Schiphol een toerist van de weg gehaald. De man was zaterdag vanaf het vliegveld onderweg naar Amsterdam en besloot de autoweg als voetpad te gebruiken. De politie kwam in actie na een melding van een getuige, waarna de agenten een wandelaar spotten op een rijbaan van de Loevense Randweg en haalden hem veilig van de weg. De politie benadrukt nog eens dat het levensgevaarlijk is om je als voetganger op de rijbaan te begeven. Geregeld haalt de politie ook fietsers van de Amsterdamse Ringweg A10. Meestal gaat het dan om toeristen die niet weten dat het niet is toegestaan te fietsen op de snelweg. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen en producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Flinke schade na aanrijding op de N201 bij Hoofddorp. En kunstfietsroute brengt kunst en creativiteit door Haarlemmermeer. Op de N201 bij de Kruisweg in Hoofddorp zijn woensdagochtend twee voertuigen betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Door de klap liep een van de bedrijfsbusjes flinke schade op en moest het voertuig worden afgevoerd door een bergingsbedrijf. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het ongeval af te handelen en de weg veilig te stellen. Niemand raakte gewond. Tijdens de bergingswerkzaamheden ontstond tijdelijke verkeershinder op de N201. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens de jaarlijkse kunstfietsroute 2026 openen op 20 en 21 juni tientallen kunstenaars en locaties in Haarlemmermeer hun deuren voor publiek. Het thema van dit jaar is zomerzonnewende, waarbij licht, energie en creativiteit centraal staan. Bezoekers kunnen al fietsend langs ateliers, galerieën en bijzondere locaties trekken om uiteenlopende kunstwerken te bekijken. In totaal doen zo'n 40 kunstenaars mee. De gezamenlijke expositie in Zeepunt Hoofddorp vormt het startpunt van de route en wordt op 19 juni officieel geopend door wethouder Marja Ruigrok. Meer informatie is te vinden op de website van Kunstkring Haarlemmermeer. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

zonder zorgen. Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Heren 1 de Kikkers pakt ongeslagen kampioenschap. En gemeente geeft informatie over hooikoorts en pollen. HC de Kikkers Heren 1 heeft zondag het kampioenschap veiliggesteld met een overtuigende 5-0 overwinning op Spijkenisse. Op het sportpark in Nieuw-Vennep zag veel publiek hoe de thuisploeg al vroeg de controle pakte. Grote man van de middag was Justus Buis, die 4 keer scoorde. Ook Stijn Kimmel vond het net. Met nog 2 wedstrijden te spelen is de Kikkers daardoor ongeslagen kampioen in de 4e klasse en promoveert de ploeg volgend seizoen naar de 3e klasse. Na afloop werd het kampioenschap samen met supporters en clubleden feestelijk gevierd op het zonovergoten sportpark. In Haarlemmermeer vraagt de gemeente aandacht voor hooikoorts en pollenallergieën. Vooral in het voorjaar en de zomer kunnen pollen van bomen, grassen en kruiden klachten veroorzaken, zoals niezen, jeukende ogen en benauwdheid. Voor medische en onafhankelijke informatie kunnen inwoners terecht bij de GGD Kennemerland en thuisarts.nl. En daar is ook advies te vinden over het verminderen van klachten. De gemeente benadrukt dat groen en bomen belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving. Bij nieuwe aanplant wordt daarom steeds bewuster gekeken naar boomsoorten en spreiding om overlast op pollen zoveel mogelijk te beperken. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: beter dan...
1: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
2: De jaren 70.
1: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
3: Meer Radio.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
4: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen. Maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zomertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Energieloket waarschuwt voor langere wachttijd stroomaansluiting. En meer groente brengt lokale oogst rechtstreeks naar inwoners. In Haarlemmermeer wordt inwoners geadviseerd om voor 1 juli een eventuele verzwaring van hun stroomaansluiting aan te vragen. Door de drukte op het elektriciteitsnet veranderen vanaf die datum de regels voor het verdelen van netcapaciteit, waardoor de wachttijden kunnen oplopen. Vooral huishoudens die meer stroom gaan gebruiken, bijvoorbeeld door elektrisch koken, een warmtepomp of een laadpaal, kunnen een zwaardere aansluiting nodig hebben. Volgens het energieloket is een verzwaring niet altijd noodzakelijk, maar is het verstandig om toekomstige plannen tijdig mee te nemen. Op de website van het energieloket staat een stappenplan en een keuzehulp voor inwoners. In Hoofddorp verkoopt Stichting Meer Groen sinds deze maand weer verse groenten, kruiden en fruit via het project Meer Groenten. Bij de buurttuin Lincoln Park aan de Binnenbroekenweg kunnen inwoners iedere zaterdag terecht voor lokaal geteelde producten. Volgens directeur en ecoloog Franke van der Laan draait het initiatief niet alleen om voedselverkoop, maar ook om bewustwording rond duurzame landbouw en biodiversiteit. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, meehelpen met oogsten en meer leren over teelt van gewassen. De producten worden zonder bestrijdingsmiddelen geteeld en vaak dezelfde dag nog geoogst. Op termijn wil de stichting overstappen op een systeem met wekelijkse oogstabonnementen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen. Maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Flinke schade na aanrijding op de N201 bij Hoofddorp. En kunstfietsroute brengt kunst en creativiteit door Haarlemmermeer. Op de N201 bij de Kruisweg in Hoofddorp zijn woensdagochtend twee voertuigen betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Door de klap liep een van de bedrijfsbusjes flinke schade op en moest het voertuig worden afgevoerd door een bergingsbedrijf. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het ongeval af te handelen en de weg veilig te stellen. Niemand raakte gewond. Tijdens de bergingswerkzaamheden ontstond tijdelijke verkeershinder op de N201. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens de jaarlijkse kunstfietsroute 2026 openen op 20 en 21 juni tientallen kunstenaars en locaties in Haarlemmermeer hun deuren voor publiek. Het thema van dit jaar is zomerzonnewende, waarbij licht, energie en creativiteit centraal staan. Bezoekers kunnen al fietsend langs ateliers, galerieën en bijzondere locaties trekken om uiteenlopende kunstwerken te bekijken. In totaal doen zo'n 40 kunstenaars mee. De gezamenlijke expositie in Zeepunt Hoofddorp vormt het startpunt van de route en wordt op 19 juni officieel geopend door wethouder Marja Ruigrok. Meer informatie is te vinden op de website van Kunstkring Haarlemmermeer. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen. Maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Onderweg.
1: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Heren 1 de Kikkers pakt ongeslagen kampioenschap. En gemeente geeft informatie over hooikoorts en pollen. HC de Kikkers Heren 1 heeft zondag het kampioenschap veiliggesteld met een overtuigende 5-0 overwinning op Spijkenisse. Op het sportpark in Nieuw-Vennep zag veel publiek hoe de thuisploeg al vroeg de controle pakte. Grote man van de middag was Justus Buis, die 4 keer scoorde. Ook Stijn Kimmel vond het net. Met nog 2 wedstrijden te spelen is de Kikkers daardoor ongeslagen kampioen in de 4e klasse en promoveert de ploeg volgend seizoen naar de 3e klasse. Na afloop werd het kampioenschap samen met supporters en clubleden feestelijk gevierd op het zonovergoten sportpark. In Haarlemmermeer vraagt de gemeente aandacht voor hooikoorts en pollenallergieën. Vooral in het voorjaar en de zomer kunnen pollen van bomen, grassen en kruiden klachten veroorzaken, zoals niezen, jeukende ogen en benauwdheid. Voor medische en onafhankelijke informatie kunnen inwoners terecht bij de GGD Kennemerland en thuisarts.nl. En daar is ook advies te vinden over het verminderen van klachten. De gemeente benadrukt dat groen en bomen belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving. Bij nieuwe aanplant wordt daarom steeds bewuster gekeken naar boomsoorten en spreiding om overlast door pollen zoveel mogelijk te beperken. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 13 graden met een matige zuidwestenwind, kracht 4. Later wordt het bewolkter met opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het vanuit noordwesten droger en klaart het op. Het wordt dan ongeveer 12 graden met een matige noordenwind, kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

Hij noemt uiteindelijk alle soul-grootheden op. En daarom is het zo'n heerlijke start. Sweet Soul Music. Do we like this music? Welkom bij Soul at 6 tot 7 uur. Ga ik gewoon even lekkere dansbare muziek draaien, Haarlemmermeer. Het is maar dat je het weet. Bovendien heette deze meneer uiteindelijk Arthur Conley. En is hij in Ruurlo in de Nederlands overleden. Dat heeft hij ook nog gewoon. The Bee Gees. Night on Broadway heb ik nu voor je klaarstaan. Straks nog een keer Night on Broadway, maar van iemand anders. Blijf gewoon lekker luisteren. Tot 7 uur dansbare muziek voor de Haarlemmermeer en omgeving. Leuk dat je luistert.

Meer radio. Soul at 6.

Go ahead, Mr. Wimp. Go ahead, Mr. Wimp.

Ach, elk dorp hier in Haarlemmermeer heeft wel een Mr. Wendell, toch? Hij verkoopt de dakloze krant. Hij loopt rond met een winkelwagentje, verzamelt blikjes en flessen voor statiegeld. Blijf eens even stilstaan bij deze Mr. Wendell. Want zoals Arrested Development zojuist aan je uitlegt, kan daar heel veel wijsheid uitkomen uit de Mr. Wendells. Arrested Development is natuurlijk een grootheid als het gaat om hip-hop. En komen hier regelmatig voorbij in deze heerlijke show. Wie minder regelmatig voorbij komt, zeggen, is Dr. Love. Ik heb wel Bobby Sheen heeft een plaatje gemaakt. Robert Joseph Sheen maakte dit heerlijke Dr. Love. Te weinig gedraaid. En dat ga ik nu goed maken met je.

El Giro, ja, dat verdient een afkondiging. Maar toch, hoe te meer uitleggen, El Giro is het heerlijke Boogie Down. Wat is dan precies Boogie? Dat zullen we nog eens een keer af moeten vragen. Dit is Brick, het nummer heet Daz, inderdaad, met twee Z's aan het einde. En daar komt de Daz Band, heeft daar de naam van afgepakt. Een Amerikaanse band uit Atlanta.

Ja, we kennen deze mevrouw van Finally CC Peniston. Als je dat heel langzaam uitspreekt, wordt het nummer alleen helemaal over. We Got a Love Tang. Oh, wat lekker. Voordat we het naar het nieuwsoverzicht gaan, halve minuut, maar ik zeg twee minuutjes, doen we even snel het nieuws wat er buiten de polder gebeurt, wil ik nog één keer Nights on Broadway aan je voorleggen, maar in een waanzinnige fijne versie van Candy Staten. Moet je dit toch eens horen, zeg, als de Bee Gees, en die hebben dit ook gehoord, het zo hadden kunnen maken, hadden ze het zeker gedaan.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie bekendmaakt. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is woensdagavond en dit is Soul at 6.

1980 begon zo mooi met het Funkin' for Jamaica. Ik kan het me nog herinneren. Tony Smith was de zangeres. En ja, Tom Brown was gewoon maar een trompetist. En je hoort natuurlijk Marcus Miller op de bass. Mag dat gezegd worden? Leuk dat je luistert trouwens. Tweede hoe was het nieuws? Was het een beetje goed nieuws van die 2 minuten in de polder? Ik was even buiten. Ik heb het niet gehoord voor je. Maar we gaan nog even door. Tot 7 uur met Dansbaar halen we meer onder het kopje. Soul at 6. Tot 50 cents geef ik je een eurootje terug. Blijf lekker luisteren.

Ja, ik hou toch altijd een associatie met Star Wars. Dus ik Can You Feel the Force, hoor, van The Real Thing. You to Me Are Everything is een andere bekend nummer van The Real Thing. En het klinkt ook echt heel anders. Ik heb het volgens mij vorige week nog gedraaid in deze show. En die keer dacht ik, het is tijd voor Star Wars. Real Thing, Can You Feel the Force. Je luistert naar Solid Six, meer radio dansbaar Hoofddorp. Kom op nou. Oh, je woont in Abernes. Mag je ook dansen wat mij betreft. Als het maar in de Haarlemmermeer is. What can I say? Nou, een hele goede avond. Bas Gags.

59 jaar geleden maakte Rita Franklin de Chain of Fools. En het klinkt alsof het gisteren nog dansbaar was. Of misschien vandaag nog wel, wie zal het zeggen. Mama used to say, nou ja, denk maar eens na. Wat dacht je moeder allemaal? Wat zei ze allemaal? Ja, dat blijft voor altijd in je hoofd zitten. Maar dit nummer van Junior, een Engelse dansmuzikant. Leuk man, komt uit Engeland, klinkt altijd anders. Zijn moeder zei dit.

1970 maakte King Floyd de heerlijke Groove Me. Dat was een beetje de grootste hit. Hij had er een heleboel. Maar dit is wel de belangrijkste en de meest bekende. Ja, misschien wat onbekend voor meer radio, maar je kon er vaak tegen. En dansbaar. Nou en of, morgen dansen we verder. Ik wens je nog een hele mooie avond. Ik laat je achter met Chuck Berry en de Pointer Sisters. Maybelline, why can't

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
4: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
3: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
5: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de...
3: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Weet je nog? Die tijd zonder zorgen. Die ene plaat. Dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij...
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.
4: You ready to do things tonight that you never dreamed were possible?
5: Let's go.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
4: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
3: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
5: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat ik het wil bekijken.
3: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: En 12. En Hoogbakker.
1: Wil je hier nog eens over doen?
0: Wat klinkt die microfoon hard? Of ben ik...
2: Nee, jij bent het niet. Nee, ze zijn aan het werk geweest, hè, met de voice processing van de week.
0: Oh, ik heb het heel erg het idee
3: voor
0: dat
3: voor de mensen die niet weten wat dat is. Voice processing is hoe hard je ons hoort en hoe goed ons geluid klinkt. En als je denkt, goh, wat klinkt die stem ver weg? Dat ligt nooit aan ons, maar
0: nee, jij bent niet ver weg, maar ik heb het idee dat ik overstuur.
2: Nou,
0: maar
2: zet jezelf wat zachter.
3: Ja, overstuur, ook weer een leuke radioterm, beste mensen. Ja. Welkom bij Club Today, waarin we praten in termen. Overstuur is wanneer je keihard onze audio hoort en denkt, oh my god, het is pijn aan mijn oren. Dan heeft iemand dus niet goed zijn werk gedaan.
2: Overstuur is ook wat er gebeurt als Erben ongeveer 5 seconden voordat een plaat eindigt de studio binnenwandelt.
0: Ja, en denkt van, ik moet ook iets doen.
2: Je moet ook wat doen.
3: Ja, overstuur is wanneer Nick weer een rare opmerking maakt en Nick denkt, oh my god, het is weer woensdag.
0: En zijn bloeddruk weer omhoog gaat.
2: En welkom op deze woensdag 13 mei. Leuk dat je weer luistert naar deze 2 uur Club to Date. Het programma wat, zoals je van ons gewend bent, reten strak in elkaar zit.
3: En een hele gezellige vriendengroep omvat.
2: 100%.
0: Nou, dat sowieso.
3: Ja, dat sowieso. Ontzettend veel van elkaar. Goed, waar gaan we het over hebben?
2: Nou, jullie hebben volgens mij een lekker drukke week achter de rug.
3: Wij hebben een heel drukke week achter de rug, want we zijn verhuisd.
2: Ja, officieel geen inwoners van Haarlemmermeer meer.
3: Dat was ik al een half jaar niet meer.
2: Nee, okay,
3: ik heb mezelf meteen al omgezet naar gemeente Hillegom.
2: Ah, oké. Mogen jullie nog even blijven.
3: Nee, maar verhuisd. Nu officieel ook echt het huis uit.
2: Gefeliciteerd.
3: Dank je wel. Ja, wat een rare ervaring is dat.
2: Verhuizen?
3: Verhuizen niet, dat heb ik vaker gedaan. Maar gewoon nu... Ja, na heel lang klussen niet meer van huis weg hoeven. Om zeg maar weer op te frissen en te eten bij ouders, et cetera. Plus het is voor mij dat ik echt mijn huis uit ben. Ik heb nog niet eerder op mezelf gewoond. Ja, oppassen op huizen, maar dat noem ik niet op mezelf wonen. Dus het is heel, heel gek. Het was heel even onwennig. En toen dacht ik, ja, nou ja, dit is het gewoon. Je erbij neerleggen. En het is best wel lekker.
2: Ja, toch?
3: Ja.
2: Het heeft heel veel lekkers om toch eindelijk op jezelf te zijn.
0: Mijn hobby is het alleen niet.
2: Jouw hobby is het niet om op jezelf te zijn.
0: Nou, wel
3: op jezelf
0: dat wel,
3: zijn vind jij heerlijk.
0: Verhuizen.
3: Oh, verhuizen. Ja, nee.
0: Ik snap niet dat mensen dat meerdere keren in hun leven doen.
3: Ik begrijp het wel. Want ik hou wel van een beetje avontuur en af en toe verandering. Okay. Maar niet te veel verandering. Want ik hoor gewoon nu mensen die mij kennen lachen aan de andere kant van de ether. Ik kan
0: ether,
3: niet...
0: wat is dat?
2: Welkom bij Club Today, waarin we praten in termen. Ja.
3: Nee, ik kan niet super tegen verandering. Maar dit, ja, eigenlijk best wel prima. Ik kijk er heel erg tegen op tot het moment dat het zover is. En dan denk ik, oh leuk. Ik kan me druk maken in de dagen voorafgaand. Erben kan zich druk maken zodra het gebeurt.
2: Ja.
3: Dat is het grote verschil. Ja. Ken jij dat ook een beetje bij jou, Aisha?
2: Nee, Aisha maakt zich niet druk. Ik maak me op beide momenten druk. Dat is een beetje hoe wij het invullen.
3: Goede verdeling.
2: Ja, zeker. Ja. Nee, ik pak de stress voor ons allebei.
3: Oké. Okay.
2: Ja.
3: En hoe gaat het nou echt met je?
2: Nou ja, er is een reden dat ik al op mijn 25e kaal ben. Dat heeft zo zijn gevolgen.
0: Ja, nee, oké. Okay. Ja.
2: Maar nee, voor de rest van deze week prima. Het is een beetje een bizarre week geweest. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Ik kan me voorstellen.
3: Zoveel nieuws.
2: Ja, maar voornamelijk ook nieuws waarvan je denkt, oh jeetje, vrouwtje was net wat te vroeg met haar hit, de wereld staat in de fik. Best veel bizarre dingen.
3: Heel veel bizarre dingen. En we gaan er een klein deel van bespreken.
2: Ja, zeker. Precies.

0: Twee weken, laten we reëel wezen. Het nieuws heeft gedomineerd en dat is Loosdrecht. Een lang verhaal kort voor iedereen die het gemist heeft. Loosdrecht is de afgelopen periode onderwerp van verschillende rellen. En dat heeft alles te maken met een AZC, wat daar is aangekondigd. Er worden mensen, ongeveer 110 asielzoekers worden daar opgevangen. Dat kreeg men in Loosdrecht vrij laat te weten. Ongeveer 5 dagen voordat de mensen aan zouden komen, kregen ze een brief van de gemeente. Dat is behoorlijk laat, wetende dat er over het algemeen inspraakprocedures zijn die tot een half jaar kunnen duren. Maar goed, een aantal Loosdrechtenaren en mensen uit de omgeving, want niet elke demonstrant in Loosdrecht komt uit Loosdrecht. Loosdrecht heeft een bol last van mensen die van buitenaf aankomen om in Loosdrecht vernieling te veroorzaken. En dat allemaal om een AZC tegen te gaan. Haha, ironie. Dat is daar aardig de spuigaten uitgelopen. Zo ook gisteren, toen ontstond er brand bij een AZC. Dat heeft het AZC zelf gelukkig niet weten te bereiken. Het is voornamelijk om buitenaf gegaan, de bosjes daaromheen. Maar die rellen die zijn behoorlijk heftig. Gisteren bij die brand bijvoorbeeld, er waren zoveel mensen op straat dat ze de doorgang van de brandweer nog net niet blokkeerden.
1: Ze hebben het actief geblokkeerd.
0: Ze hebben het actief geblokkeerd. Maar als je het de demonstranten vraagt, dan gaat het om een simpele versperring, omdat er eenmaal te veel mensen op de been waren.
1: Nee, de brandweer die is tegengehouden terwijl mensen in het gebouw zaten.
2: Oei. Dat is wel heftig.
0: Het is zeker heftig. Kijk, heel simpel. Waar ik eigenlijk naartoe wil is, iedereen is het erover eens dat dit verschrikkelijk is. En politiek is dit ook een heel makkelijk spel. Want iedereen van links tot rechts spreekt schande over wat hier gebeurt. Extreem rechts houdt zich wat stiller hier en daar. Maar iedereen is het erover eens. Zo ga je er nooit mee om.
2: Nee.
0: En dat staat buiten kijf. Tegelijkertijd zie je wel dat er in Nederland een heleboel gekloot wordt op het asielvraagstuk. Van het schijndebat 2 weken geleden, wat ging over maatregelen die door de Europese Unie al lang zijn genomen en in juni in effect gaan in Nederland. Tot het feit partijen met feiten en cijfers komen die continu niet lijken te kloppen.
2: Ja.
0: In datzelfde debat, Markeshauer en Keizer die kwamen met de asielinstroom die blijft onverminderlijk hoog. Nou, in 2023 hadden we te maken met 38.000 mensen die deze kant op kwamen. In 2025 waren dat er 24.000, dus dat is bijna 33% minder. Dan kan je niet spreken over onverminderlijk hoog.
2: Nee.
0: Ik zou heel graag de mensen in Den Haag, die natuurlijk allemaal massaal naar meer radio luisteren, willen oproepen om wat constructiever met deze materie om te gaan. Er liggen al zoveel voorstellen van links tot soms ook rechts die dit dossier een stuk draagzamer zouden maken binnen de bevolking.
1: Maar Nick, wat zou jij dan als oplossing zien? Want we kunnen oproepen aan mensen die ons nooit gaan horen, maar als we kijken naar hier.
0: Ik heb een oplossing. Over het totale asiel vraagstuk over hoe gaan we dit landelijk aanpakken?
1: De protesten die de laatste tijd een beetje plaatsvinden zijn vanuit angst. Ja. Heb ik het idee.
2: Ja.
1: Angst van, is het hier nog wel veilig? Ik weet dat, zeg ik dit goed, Uithoorn heeft
2: dat was donderdag, afgelopen donderdag. In Aalsmeer heeft er ook nog een situatie plaatsgevonden en dat was een beetje lastig, omdat dat voornamelijk voor zijn onderneming was. Maar dat ging om 40 nareizigers. Dus waarvan de man al hier is. En dat vrouw en kinderen deze kant op zouden komen.
1: Maar het gaat erom dat daar demonstraties zijn geweest. Ook in onze streek. Tegen opvangcentra voor asielzoekers. En mensen dragen dan vaak aan. Ja, het zijn voornamelijk mannen. En dat zijn misdadigers, et cetera, et cetera. En ik kan niet meer veilig over straat. Mijn kinderen kunnen niet veilig over straat. Het is een kant die gehoord moet worden, maar ook niet altijd juist is. Want ondanks dat uit onderzoek van het wetenschappelijk onderzoek en datacentrum blijkt dat asielzoekers wel vaker worden verdacht van criminaliteit dan de gemiddelde Nederlander, is het niet zo dat dat ook daadwerkelijk leidend is. Want als je ze vergelijkt met Nederlanders met een vergelijkbare achtergrond, zoals leeftijd, geslacht, inkomen, dan worden asielzoekers juist minder vaak verdacht van een misdrijf. Dus er is heel veel nuance aan te brengen in hoe cijfers worden opgevat en wat nou daadwerkelijk wel en niet
0: Zeker.

0: ja, een angst is die ergens op slaat. Laat ik dat zeggen. De andere kant is...
1: Ik heb hier meerdere oplossingen voor.
0: Ja, oké.
1: Okay. Eentje gaat over berichtgeving. Hè? Dus heel simpel. Dit soort cijfers die komen vaak in het nieuws. Als je een beetje een verantwoordelijke politicus bent... hou je dan aan die feiten en cijfers. En kom niet met allemaal lulverhalen die je ergens uit je duim hebt gezogen.
2: Eens.
1: Twee, wij stellen vanaf morgen weer de verplichte... door de overheid georganiseerde taalkursus in. Zodat er sowieso een communicatiebarrière wegvalt. Je gaat weer Nederlands leren door de overheid aangeboden lessen en examens... in plaats van allemaal vrije marktregelingen. Ja. We hebben een gigantisch arbeidstekort. Die processen duren vaak 5 jaar. Wij gaan zorgen dat... als je 5 jaar in die procedure zit, je gewoon kan werken in Nederland. Dan vervalt ook meteen dat hele argument. Asielzoekers krijgen alles maar van de staat. Die werken dan gewoon voor hun
0: geld. Het moet makkelijker worden gemaakt voor deze mensen.
1: En het grootste argument wat men dan hebben, ze zijn de hele dag op straat. Komt ook te vervallen.
0: Want dan werken ze.
1: Je zet ze aan het werk.
0: Ja. Ja.
1: Dan ben je er.
0: Ik denk ook de mindset proberen langzaam beetje bij beetje te veranderen. Want het blijven ook gewoon mensen.
1: Ja, 100%.
2: En zij hebben ook niet voor bepaalde situaties in hun eigen land gekozen.
0: Nee, absoluut niet. Je kan ook zo lief zijn zoals Dirk. Die heeft namelijk naar Loosdrecht allemaal chocoladerepen gebracht na gisteren.
1: Oh,
0: Dirk is 78.
1: Hashtag
0: Dirk.
1: Just wie Dirk.

0: Material Lover. De test die zegt, heb je het bewust gedaan, deze na elkaar? Nee, totaal niet. Maar de Devil...
1: The Devil Wears Prada 2 draait in de bioscopen. Ja. En zowel Shanna Spyro als Lady Gaga en Doechii staan op de soundtrack van deze film.
0: Juist. Totaal niet bewust gedaan, maar goed.
1: Weet je wie er nog meer op staan?
0: Ja, dat wist ik wel, maar...
1: Ray, worth
0: Ray.
1: It.
0: Ja. Deze staat er niet op. Madonna.
1: Had wel iconic geweest.
0: Dat zeker, dat zeker. En Sam Van Royal nog zometeen.
2: Staat er ook niet op?
0: Nee.
2: Oké. Okay.
0: Maar wel lekker.
2: Ja hoor.
0: Goed, je wordt bijgepraat over het laatste nieuws. Het is 8:30. Nick met headlines.
2: Dankjewel, Erben. Advocaat Meta naar privacywaakhond. Drukste spits van het jaar. Niet betalen studieschuld aangepakt.
0: Ik zeg die laatste.
1: Prima.
2: De staat loopt tientallen miljoenen mis doordat studenten met de schuld naar het buitenland vertrekken en niet bereikbaar zijn. Hun schuld is daardoor niet inbaar. Het kabinet wil daartegen nu maatregelen nemen. Er komt, als het aan het kabinet ligt, een bereikbaarheidsplicht. Oud-studenten moeten dan aan Duo hun contactgegevens doorgeven. De verjaringstermijn wordt verlengd naar 10 jaar. Vorig jaar konden 21.000 oud-studenten niet worden gevonden, wat neerkomt op een schuld van 170 miljoen euro.
0: Holy shit.
2: Eind 2018 ging het om 20.000 studenten, oud-studenten moet ik zeggen, die een achterstallige schuld hadden van 76 miljoen euro.
0: Dus dan zie ik eigenlijk studenten, of in ieder geval oud-studenten vormen die dan voor een langere tijd naar het buitenland gaan.
2: En dus inderdaad nergens contactgegevens achterlaten. Kijk, normaal gesproken sta je als je in Nederland ingeschreven bent op een Nederlands adres. Dus krijg je vanzelf wel een deurwaarder aan je deur.
0: Ja, oké, maar we hebben nog steeds toch mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.
2: Ja, maar je bent niet altijd verplicht die aan Duo door te geven. En als ik morgen overstap van provider, dan heb ik zo weer een ander telefoonnummer.
0: Ja, nee, oké, is ook zo, is ook zo.
2: Plus als ik mezelf met mijn schoolmail inschrijf bij Duo en ik ben op een gegeven moment school klaar. Ja, succes dan naar mijn privé-e-mail te komen.
0: En als je natuurlijk, ook dat. En...
2: Dit zijn geen tips trouwens.
0: Nee. En als je natuurlijk ook naar het buitenland gaat voor een langere tijd. En het is misschien de United States of waar dan ook. En je hebt dan ook weer ineens een ander telefoonnummer. Ja, dan... Ja.
2: Ik schrik wel van het bedrag.
0: Ik vind 170 miljoen euro
2: voor 21.000 studenten.
0: Vind ik echt veel. Kijk, dus dat dan de regering dan ineens zegt van ja, we gaan toch stoppen met zo'n studieschuld. Ja.
2: Nou, kijk,
0: je geeft nu wel een voorzetje voor alle andere studenten ook.
2: Nou, het is meer de regering die heeft zichzelf natuurlijk op meerdere... en de studenten op meerdere momenten in de vingers gesneden... dat je onbeperkt kon lenen in plaats van gewoon je collegegeld. Dat was fout nummer 1. Vervolgens dat er wordt gezegd, is niet aftrekbaar voor hypotheek. Komt geen rente op. Oeps, toch wel. Nu ook weer de verjaringstermijn, die wordt met 10 jaar verlengd. Nou ja, dat is ook een afspraak die van tevoren niet op papier stond. Dus ze zijn ook wel een beetje... ze veranderen de spelregels terwijl het spel gespeeld wordt. Daar ben ik zelf nooit zo fan van.
0: Wat bedoel je zo in principe met de verjarings? Dat je dan binnen die zoveel jaar moet terugbetalen.
2: Dat je het binnen die zoveel jaar moet terugbetalen. En vaak bij de studielening zat er ook een kanttekening aan... dat als het op een of andere manier niet lukt om het binnen zoveel jaar af te betalen... omdat jouw inkomen aantoonbaar te laag is... kan de schuld komen te vervallen of een deel daarvan kwijtgescholden worden.
0: Ja.
2: Nou, die termijn die wordt nu dus vermoedelijk... ik weet niet of het om alle studenten gaat of om deze 21.000... maar die termijn die wordt opgeschroefd. Kijk, studenten gedragen zich niet netjes. Overheid in deze zin ook niet.
0: Nee.
2: En dit is wel een beetje een situatie waarvan ik denk dat ze die zelf gecreëerd hebben. Dus ook een beetje wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten misschien.
0: Nou, dat.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

What are you doing it for? Is it for you?

0: something I want to talk about.
1: Ja, ik heb dus iets waar ik over wil praten.
2: Hey, volgens mij wilde Nick eerst beginnen.
3: Nou, ik dacht een muzikaal feitje te hebben. Want we doen zo weer de A naar B-plaat natuurlijk.
2: Ja,
3: en daar
2: had
3: ik wat research voor gedaan. En toen kwam ik onder andere op dit nummer. Maar ik ben nu 5 verschillende credits door elkaar aan het halen volgens mij. Dus ik moet hem weer laten schieten, ben ik bang. Maar waar wil jij het over hebben, Tessa?
1: Nou, net kregen wij een melding dat er een Spotify Wrapped klaar staat. En ik denk, het is geen december. Wat is dit, Erben? Waar heb je het over? Blijkt dus dat Spotify 20 jaar bestaat en dat ze nu persoonlijke Wrapped hebben gemaakt voor ieder. Nou, Erben is hem aan het kijken as we speak.
3: Je hoort, het maakt veel emoties los.
1: Het maakt heel veel emoties los. Ik ben erachter gekomen dat dit van mij niet heel gevarieerd is, want ik ben in 2020 overgegaan naar een nieuw account. Ja, nou ja, ik heb dus van de afgelopen 5 jaar. Vind ik op zich ook wel leuk.
2: Okay.
1: Nick, hier spant de kroon. 2012 ben jij begonnen met dit account.
2: Ja.
1: En dit is dus een korte Wrapped. In die korte Wrapped zie je wat het eerste nummer is dat je hebt gedraaid. Je meest gestreamde artiest. En daarna heb je een hele grote afspeellijst met je all-time favorite topsongs. Met hoe vaak je naar een bepaald nummer hebt geluisterd.
2: Oh, ik heb dus
3: wel even openen.
2: Een getal gezien.
1: Welk
2: hoe
1: getal?
2: Vaak ik naar een bepaalde artiest heb geluisterd. Jij mag raden welke artiest ik het meest heb geluisterd.
1: Anouk.
2: Mag je ook eens raden hoeveel minuten?
1: Hoeveel minuten? Dus 26.000?
2: Oh, dat vind ik wel heel veel. Ik heb meer dan 13.000 minuten naar Anouk geluisterd.
3: Dat is wel heel veel.
1: 13.000?
2: Ja. 13.000
1: Zal ik
2: even
1: die van mij erbij pakken? Okay. En wat was jouw eerste gedraaide plaat, Er?
2: Seal. Met Kiss from a Rose.
1: Oh, wat grappig.
3: Wat een fantastische eerste plaat.
1: Heel grappig.
3: Ja, wat een fantastische eerste plaat
1: wat
3: om te
1: heel
3: hebben.
1: Heel grappig. Nick?
3: Ondergewaardeerd nummer. Die van mij die komt uit 2012. Toen was ik, ik zie nu 11 net aan. Zeg ik dat goed? Nee, toen was ik wel al 12. En je ziet heel erg dat ik in mijn soort van brugklas M&M fase zit.
2: De eerste
3: track is Berserk van M&M. Die had toen volgens mij ook die Marshall Mathers LP 2 net uit.
1: Oh, wauw. En R? Die van jou, jouw eerste plaat? Want dat heb je ook niet gezegd.
2: Jawel, dat zeg ik. Kiss from a Rose.
1: Oh, sorry.
2: En dat was op 6 juli 2018.
3: Weet jij ook naar hoeveel liedjes jij hebt geluisterd, Er?
2: Ik heb naar 12.505 nummers geluisterd.
3: Ja, daar was ik al bang voor.
1: Ik naar maar 6.000.
3: Ja, Nick, maar jij loopt ook ongeveer 8 jaar achter.
1: Ik heb echt al mijn oude tracks staan hier niet tussen. Ik vond het ook wel grappig om te zien. Ik heb ongeveer 3.000 minuten Coldplay geluisterd sinds 2020. Dat is mijn meest gestreamde artiest. En mijn eerste is Take On Me van A-ha. En Figo, wat zijn jouw...
2: Ja, want Figo die liet wat zien.
4: Nee, ik kom er net achter dat mijn allereerste liedje... What you say... Jason
2: Derulo.
1: Welk jaar al?
4: Dat was in 2012 dat ik ernaar heb geluisterd.
3: Hoeveel minuten had jij bij Anouk?
2: 13.000.
1: Oh, 13.000. En wat heb jij?
3: Het kan erger. Ik heb Best Still 14.715.
2: Oh, wow. Maar hoeveel nummers heb jij nou geluisterd?
3: Ik heb 10.433. Ik luister heel veel op repeat blijkbaar.
2: Oh, ik dacht echt meer dat jij...
1: Wow.
2: Maar wacht even. Maar... Ik heb sinds 2018 en ik heb meer nummers.
3: Dus met 6 jaar...
1: Ja, maar jij bent echt een Spotify-luisteraar. Jij bent echt een Spotify-luisteraar.
3: Ik luister natuurlijk extreem veel meer radio om gevarieerde muziek te horen.
1: Nee, maar oprecht. Ik luister heel veel radio. En daarom, het is heel grappig als ik nu ook mijn rap bekijk, denk ik, ja, het is lekker poppy. Waarom? Ik luister Spotify altijd een beetje de poppy dingen voor tegenhang voor mijn lievelingsradiostations die iets stevigere muziek draaien.
2: Ja, ja.
1: Dus mijn muzieksmaak is niet volledig weerspiegeld hierdoor, omdat ik die gewoon niet zo snel zelf opzet.
2: Ja.
3: Oh, wat erg.
4: Hoeveel minuten had jij nou op je meeste artiest, Nick?
3: 14.715.
4: Ja, moet ik toch je overtreffen.
2: Ja?
4: Je hebt 16.000 minuten naar Johnny Cash geluisterd.
3: Oké.
1: Wauw, en dat zijn korte nummers, dus dat vind ik knap.
3: Nou, deze is pas beschamend. Your all-time top songs.
1: En wat is je all-time top song? Wat is die jouwe?
3: Ik wil het niet zeggen.
1: Zeg maar.
3: Op nummer 1 de openingstheme van Narcos. 667 keer.
1: Wow, Erben, wat is jouw...
3: Het is wel lekker, though.
2: Ik voel me weer een boomer, maar waar...
1: Leer ons kennen, dames en heren.
3: De IT-afdeling komt zo jouw kant op. De rest van de top 10 is vrijwel uitsluitend gedomineerd door Stromae. Op één spontane reggae-bowman en... Juanes. En één Gorillaz, Feel Good Inc. Nou, die vind ik dan ook wel terecht.
1: Ja, netjes, netjes. Ik zie zelf dat bij mij Tears Dry On Their Own bovenaan staat. Amy Winehouse, 141 luistersessies. Ik zie ook, als ik een beetje naar beneden scroll, dat ik dus een nummer wat nu een maand uit is, Carry On van Jungle, dat ik die staat in deze lijst en niet eens onderaan. Die staat al op 45 keer geluisterd in een maand tijd. Dit wordt een hele leuke rap in december, zie ik.
3: Maar wat is jouw hoogste aantal repeats?
1: Over 141.
3: 101, ja, daar gaat het dus al de mist in. Ja, ik zit op 667.
1: Ja, bizar. Ja.
2: Is de lijst op volgorde, dat ik dan kan zien welke...
3: Ja, dus bovenaan is de meest...
1: Er staat ook een getalletje bij.
3: Vertel.
2: Rather Be van Glenn Bennett en Jess Glynn.
1: Oh, wat een kutnaam! Met
2: Jess Glynn.
3: Ja, nee, maar met hoeveel...
2: Oh, ja. Oh, dat zie je ook.
3: Ja, jezus, boomer.
2: 291 keer.
3: Tester oma die luistert van kom op, Erben. Zelfs ik heb hem voor mijn neus op dit moment. Kom op.
2: Nee, 291 keer.
3: 291.
2: Ja. Damn. Goed. Het is in ieder geval wel een hele leuke lijst om te checken.
3: Cash staat ook in mijn lijst, Figo.
2: Top.

0: Efteling. Met meer nieuws, meer muziek.
1: Je hoort ons overal in Haarlemmermeer.
0: Echte afwisseling.
1: Meer radio.
0: Bij meer radio.
1: Meer. Radio.

0: Liesbeth Club to Date. Nick, jij gaf aan dat je zaterdag nog wat leuks gaat doen.
1: Ja, zeker. We hebben het al vaker over gehad. Matthijs is hier eens in de zoveel tijd in de uitzending om natuurlijk die fantastische winactie te organiseren die wij in samenwerking met hem mogen doen. Elke maand weer een luisteraar blij maken met een plaat. Reageer trouwens vooral de eerstvolgende keer dat je het voorbij ziet komen op Instagram.
2: Ja, waarom wilden zo weinig mensen Foo Fighters?
1: Nou, er wilden genoeg mensen.
0: Daar komt.
1: Er wilden genoeg mensen. Volgens mij wilden er genoeg mensen Foo Fighters. Maar hadden wij toevallig een winnaar die de andere kant.
0: Er waren wel een aantal Foo Fighters, hoor.
1: Ja, maar het was Foo Fighters of Holly Humberstone.
2: Nee, maar ik moet zeggen, kijk.
1: Iedereen wilde Foo Fighters, behalve degene die wij via loting als winnaar hadden bekroond.
2: Nee, oké. Ja, maar die andere plaat ook heel goed. Ik weet de artiest even niet. Mijn hoofd heel slecht. Dit.
1: Holly Humberstone. Maar, je hoeft hem niet uit je kop te kennen. Ik noemde hem net.
2: Echt geweldige plaat.
1: Zeker.
2: Maar ik moet zeggen, ik had echt verwacht dat hier veel meer een titanenstrijd zou komen. En ik vind dat jammer, want lieve mensen, je kan gewoon een mooie plaat voor jouw collectie van je platenkast winnen.
1: Hoe mooi is dat?
2: Het is zo simpel. We willen alleen je mening. Wij willen altijd je mening trouwens, maar hierbij al helemaal.
0: 023-45-900.
1: Ja, dat is perfect te verstaan als jullie door elkaar heen gaan. Maar dat is ideaal. Maar inderdaad, 023-45-900 geeft aan alle tijden je mening. En als jij een mening over een bepaalde plaat hebt die je bijvoorbeeld kan winnen volgende maand bij de giveaway. Misschien de nieuwste van de Rolling Stones. Laat dat dan weten in de comments. Maar ik zit dus zaterdag inderdaad bij Matthijs van Infront Records, want ik en mijn broertje vormen een van de teams die meedoet aan de volgende
2: Music
1: van de
2: Masters.
1: Music Masters.
2: Ja. En hoe schat jij je kansen in?
1: Wisselvallig.
2: Ik ga stuk om jou.
1: Op zich.
3: Nee, je moet ons wel goed vertegenwoordigen.
1: Nee, luister. Ik ga mijn best doen. Maar ik weet ook dat de mensen die daar komen, die komen niet zomaar van wij zijn een gezellig vriendenteam die zin hebben in een
0: pubquiz. Dat is waar.
1: Dit wordt, als je het hebt over een strijd der titanen, dan is dit wel een plek waar echt kenners en mensen die de albumdetails ook weten.
2: Waren er nou nog plekjes?
1: Volgens mij zijn er nog enkele plekken open. Ik kan het niet helemaal 1, 2, 3 vinden op de website.
0: Bij
1: het
0: C-punt.
1: Bij C-punt. Nee, want de voorronde is niet in C-punt. Dat is gewoon bij Infront Records.
2: De mooiste platenzaak van Hoofddorp.
1: Zeker, gewoon bij Infront Records.
2: Aanstaande zaterdag dus.
1: Aanstaande zaterdag. En dat is tevens de laatste. Want daarna gaan ze wel richting C-punt.
2: En wat is de finale dag?
1: 11 juni uit mijn hoofd. Ja.
0: De tickets zijn inderdaad via infrontrecords.nl.
1: Ja, zeker. Ja. En eventjes kijken. Volgens mij, je kan je nog inschrijven.
2: Okay,
1: dus mocht
2: okay.
1: je nog Kijk, interesse hebben.
2: Kijk, wij hebben het tot het laatste moment uitgesteld. Omdat wij dachten, we weten niet wanneer we verhuizen.
0: Ja.
2: We hebben hier menig discussie over gehad. Maar het is wel leuk. Ja, maar we moeten verhuizen.
1: Ja,
2: maar ik moet zeggen, als ik dit hoor, denk ik, ja, ik wil gewoon heel erg graag Nick verslaan.
0: Kan je één ding vertellen? Hij doet hier de muziekredactie. Dus ik denk dat hij wel heel veel weet.
1: Ja, wat Erben altijd vergeet is dat hij op papier hier ook de muziekredactie doet.
2: Oh ja, hij zit wel in die groepsappen.
1: Ja.
0: Zometeen hoor je B-Rex.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
2: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
4: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
2: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit werk doe ik al 37 jaar.
6: Wat was dit?
5: Mevrouw, het staat levensgroot op de muren. 50 cent en hier om de hoek ook. Heb je bril vergeten?
6: Ik één keer kom.
5: Oh, één keer komen?
6: Ja, hier staat
5: je. Oh, ik kom 5 keer.

0: Yes, and we were exam. And New Religion.
1: Hey, dat was niet de bedoeling.
2: We zijn weer goed voorbereid.
1: Ja joh, gewoon door. Ja. Gas erop.
3: Hey, ik zag van de week een filmpje over dat wij minder alcohol consumeren als samenleving. Wat ik
4: Stuk minder, hè?
3: Ja, een stuk minder.
4: Ja, de hele dranklobby die zitten met handen in het haar natuurlijk, hè?
1: En hoe zou dat komen dat wij minder...
4: Nee, het loopt echt terug.
3: Is het echt zo?
4: Ja.
3: Maar ik vind dat bijzonder, want kijk, het is wel... mensen zijn bewuster gaan leven, gezonder gaan leven, et cetera. Maar toen was er dus een deskundige en die zei... het is ook wel zorgelijk dat het alcoholgebruik minder wordt. Toen dacht ik, hey,
1: dat is interessant.
3: Dit is interessant. En wat zegt hij? Alcohol heeft ook een grote rol gespeeld in de saamhorigheid. En het mensen ontmoeten en het gezellig en het lossen en het connecten. Want wij groeien ook als samenleving verder uit elkaar. En ja, like it or not, alcohol heeft daar een grote rol bij gespeeld.
1: Nou ja, je ziet het natuurlijk ook wel dat het uitgaansleven steeds minder wordt.
3: Mm-hmm.
1: Dus daar sociale contacten, gezelligheid... Ja. Dat wordt allemaal steeds minder.
3: Ja, maar denken jullie dat het
4: gelinkt
3: is?
4: Wordt het minder of is het zo dat het zich verplaatst naar koffiehuisjes, cafeetjes, hardloopclubjes, sportscholen?
3: Wellicht een klein beetje.
1: Ja, dat zou je misschien wel...
3: Maar mensen worden ook wel veel meer op zichzelf individualistisch.
4: Ja, de individualisering is er wel. Maar ja,
3: dat vind ik wel een grote...
4: Ja.
3: Ja.
4: Maar ik vind het gewoon een beetje... Ik had het idee dat die man in dat filmpje... ook al een beetje, ja, ik weet niet, zijn eigen drank gebruiken of zo wilde.
3: Wilde vergoelijken eigenlijk. Ja,
4: ik vond er was een comment onder dat filmpje, die vond ik wel heel waar. Dat ging heel erg over van als wij drank nodig hebben om meer de connectie met elkaar aan te gaan, misschien hebben we dan een heel ander probleem.
3: Dat is zeker waar.
1: Dat we gewoon niet gezellig zijn.
4: Nou ja, precies. Als je dat echt als smeermiddel nodig hebt en dat we daarna zonder blijkbaar echt helemaal niet kunnen. Ja.
3: Dan wil ik nog even wat anders opgooien, nu we het toch over dit soort dingen hebben. Ik vind het grappig dat het afneemt, terwijl ik het idee heb dat het onder jongeren, echt jonge jongeren, juist toeneemt door drankjes zoals stelt.
1: Nou, nog één keer over bevrijdingspop.
3: Er was gewoon een hele hoek gewijd aan fucking stelts. En stelts wordt gemarket als hard lemonade. Mag eigenlijk
1: nee,
3: niet.
1: Nee, dat mag ook nu niet meer.
3: Nee, maar ze doen het nog steeds. Kijk maar eens op de website. Het is bizar. Als je nu gaat naar de site van stelts, dan zie je heel groot, heel mooi in beeld, hard lemonade met een mooi filmpje. En Holly May, die daar lekker op een bedje zit te liggen.
4: Flaneren.
3: Ja. En dan denk ik echt, sorry, maar je gaat nu zo'n...
1: Die website zit volgens mij ook niet helemaal goed in elkaar. Want in principe moet je toch je geboortedatum invullen bij een alcoholwebsite.
3: Nee, nu... maar hier klik je gewoon op ja.
1: Ja.
3: Ja, klopt. Maar
1: niet dat het geboortedatum heel veel uitmaakt.
3: Wat stelt dus is eigenlijk een beetje... Ja, is het Breezer heette dat toch? Dat andere drankje toen. Eerst ook zeg maar heel laag alcoholpercentage. Smaakt eigenlijk niet naar alcohol. Is een soort shandy inderdaad. Jills heb je ook nog gehad. Al smaakte dat al iets meer naar alcohol.
4: Hetzelfde
3: moet ik
4: geldt natuurlijk ook een beetje voor vlugeltjes. Dat is 5%. Dat is gewoon limonade ook eigenlijk.
3: Nou ja, dit wordt ook dus als hard lemonade, hard iced tea wordt dit vermarkt. En dat vind ik storend. Dat je cocktails, dat doen ze ook. Prima, want dan staat er op cocktail. Dan weet je, alcohol. Dit is gewoon echt zorgen dat mensen gaan zuipen.
1: Maar 4,5% alcohol, dat heeft een biertje toch ook?
3: Een licht biertje.
4: Dat is nog iets minder dan bier dit.
3: Ja.
1: Ik vind het niet heel veel minder.
3: Nee.
4: Nee, het is ook niet heel veel minder, maar een biertje is ook weer niet zoveel.
1: Nee, oké, maar... Ja,
2: nu moet ik wel heel even de journalist uithangen. Erben, over percentages valt niet zoveel te vinden. 4,5 is minder dan, volgens mij is een gemiddeld pilsje 5. 4,5 is minder dan 5.
1: Heel goed gerekend.
3: Dus op hoeveel procent zit jij?
2: Hangt er vanaf. Op dit moment, op dagelijkse basis, zeg het eens.
3: Nee, maar ik vind het wel storend dat jongeren toegankelijk kennis maken met het drinken van alcohol. En dat het op deze manier wordt genormaliseerd. Vind ik ook wat van.
1: Nou, blijkbaar hebben we het nodig.
4: Alcohol is toch genormaliseerd überhaupt in de maatschappij?
3: Ja, maar dit is niet eens alcohol. Dit is gewoon limonade.
4: Het is smichterig.
3: Ja, dat. Ja.

0: en Disturbia. Hoi, hier zijn wij Clip to Date hier op woensdag 13 mei. Het was vorige week de marathon van Leiden. Of afgelopen weekend was de marathon van Leiden. Ja. Tessa, jij zou de 5 kilometer meelopen, ongetraind. Ik vond dat heel knap.
1: Ja, en toen gingen we verhuizen.
0: Ja, dus dat ging niet helemaal door.
1: Nee, het ging niet helemaal door. Daarom ook omdat ik door mijn enkel ben gegaan tijdens het verhuizen. Dus ja, dan ongetraind 5 kilometer lopen, niet het beste idee. Gelukkig was Maud ook werken. Last minute. Dus in die end hebben we lekker gesponsord, maar niet meegelopen. Wat wel een beetje verdrietig was, en dat vind ik wel terecht om te benoemen, is dat er ook wel wat heel heftigs is gebeurd. Er is een jong meisje overleden tijdens de marathon.
2: Halve marathon
1: De halve
2: trouwens.
1: Marathon, ja. Op de zondag zelf ging het om. En daarna is ook de 10 kilometer afgelast. En ook volgens mij de kids run of iets in die richting. De
0: kids run.
1: Ja, er is wel wat afgelast daardoor.
2: Alles is afgelast, behalve de mensen die de halve marathon al aan het lopen waren. Ja. Die zijn niet meer gestopt en die hebben kunnen finishen. Maar
1: ja, nou ja,
2: was
1: dat
2: helemaal afgeblazen.
1: Een nette keus. Dat ten eerste. Het is, ik vind het bijzonder. Ik las dit nieuws en ik wilde niet meteen aannames maken. Maar dat doe je wel. Dat ik denk, goh, heeft ze goed getraind? Had ze onderliggend lijden? Hoe kan haar lichaam dit niet gevoeld hebben? Ik heb een beetje meer informatie hierover opgezocht. Er is überhaupt een soort trend gaande, hè, dat steeds jongere mensen steeds extremere sportdoelen stellen. Dat zie ik heel veel om me heen. Dat mensen lange afstanden gaan hardlopen of een high rocks gaan doen. Heel veel mensen ook ongetraind, et cetera. En dit soort berichten zetten me dan toch aan het denken dat ik denk, jeetje, klinkt heel stom, is sporten in deze extreme mate wel gezond? Snap je wat ik bedoel?
2: Nou,
1: is ons lichaam hier oprecht wel voor gemaakt?
2: Ik heb hier wel best wel sterke mening over. Omdat ik wil niet ongevoelig zijn tegenover natuurlijk de nabestaanden van dit meisje.
1: Nee, zeker niet.
2: Maar,
1: nee. Je weet niet wat er aan de hand was. Dus
2: nee, maar zo'n nieuwsbericht springt er heel erg uit. Mm-hmm. En er is niet een nieuwsbericht per gefinishte deelnemer die nergens last van heeft.
1: Nee,
2: maar dat is
1: waar.
2: Natuurlijk wel de overgrote meerderheid.
1: Ja.
3: Maar hetzelfde geldt in principe voor treinongevallen, vliegtuigongevallen, voor in feite elk ongeval.
2: Nee, maar
3: dat is
2: dat
3: de
2: klopt,
3: uitzondering.
1: Maar
2: er zijn geen discussies over of we allemaal nog wel met de trein moeten gaan. Snap je?
3: Soms doen ze wel aan strengere veiligheidschecks bij het vliegveld.

0: Nee, maar ik heb wel het idee dat er vaker berichtgeving is in de trant van het is niet goed gegaan. Ik zie dat ook. Er was ook een keer een jongen die is overleden. Die heeft het niet gevoeld, de signalen, doordat hij ibuprofen had geslikt.
1: Maar moet ik wel heel eerlijk bekennen, ik heb er ook even ingedoken. En ik heb van de afgelopen 2-3 jaar heb ik om en nabij de 6 gevallen weten te achterhalen. Wetende hoeveel mensen er meedoen aan zo'n
0: gevolg.
1: Ja, nou, niet eens. Gewoon onwel worden. Okay. Waarvan ik uit mijn hoofd 2 overlijdensgevallen heb weten te vinden. Dus dan moet ik het wel weer met Figo eens zijn. De tendens dat het dan om een trend gaat. Dat
0: nou,
1: men massaal...
0: zeg maar, in de berichtgeving valt het misschien wel mee. Maar ik weet wel uit ervaring met dit soort events ben ik wel eens wezen kijken. Etcetera. Er worden heel veel mensen onwel. Echt heel veel. Maar dat zie je allemaal natuurlijk niet in het nieuws.
1: Nee,
0: want
1: dat
0: is gewoon routine.
1: Sommige mensen worden ook onwel tijdens kantoorwerk. Maar dan ontstaat inderdaad niet de discussie van... hey, moeten we kantoorwerk afschaffen?
0: Maar zien jullie deze verschuiving naar extreem sporten niet ook?
2: Nou ja, ik denk dat hardlopen en Hyrox, dat zijn zeker trends. En mensen gaan dat steeds meer doen. En dat is ook gewoon simpele statistiek. Hoe meer mensen iets gaan doen, hoe groter de kans dat het bij iemand fout gaat.
0: Ja.
2: Wil nog niet zeggen dat het gelijk ongezond is. Ik denk dat het... Jij zegt net dat je een 5 kilometer ongetraind wilde lopen. Dat vind ik echt zeer onverstandig. Dat zou 5 kilometer is misschien niet eens een extreme sport. Hè? Dat is nog best... Nee. Relatief kort, maar als je het nooit doet, is dat heel onverstandig.
0: Ik heb het eens in de zoveel tijd wel eens gedaan.
2: Ja, dan nog denk ik dat als je niet consistent loopt, dat het alleen maar aanslag is op je lichaam. Dat is helemaal
0: zeker.
2: Waar.
0: Ja,
2: maar
0: ben ik het mee eens.
2: Ik denk dat de trend van hey, mensen gaan meer sporten, hebben interesse in sporten. En als je er goed voor traint, denk ik dat het een hele goede ontwikkeling is.
0: Oké. Okay.
1: Voor mij sluit dit half een beetje aan op het vorige onderwerp. In de zin van, je moet het niet gaan demoniseren. Dus puur omdat er wel eens mensen onwel zijn geworden... betekent niet dat je als nieuwsmedia nu zou moeten berichten... alsof het levensgevaarlijk is om te sporten.
0: Nee,
1: wat
0: Figo
1: zegt, klopt ook. Je moet niet de extreme opzoeken. Je moet het een beetje met mate doen. Dus of inderdaad trainen naar een specifiek doel... zodat je het doel kan bereiken, maar dan goed voorbereid. Dat is overigens niet wat voor alcohol geldt, moet ik erbij zeggen. Of niet zulke extreme doelen stellen als je niet van plan bent ervoor te trainen.
0: En misschien begeleid. Want ik heb het idee dat ook heel veel mensen niet begeleid bezig zijn of een goed plan hebben.
2: Nou, ik denk wel dat veel mensen te makkelijk denken over een halve of een hele marathon.
0: Ja.
2: Omdat mensen denken, oh, dat doe ik even. Terwijl dat doe je niet even. Ik ga zelf eind deze maand voor het eerst een halve marathon rennen. En ik durf over mezelf te zeggen dat ik wel sportief ben. En dan nog is het voor mij een hele uitdaging. Om dat te gaan doen.
0: Ja.
2: Begin bij een 5 kilometer. Doe dat 3 keer. En ga dan een keertje een 10 kilometer lopen. Doe dat een paar keer.
0: Ja.
2: En bouw het zo op.
1: Maar is het voor het vergelijk, hoe lang heb je dan getraind voor die halve marathon?
2: Ik ben nu al sinds begin van dit jaar aan het trainen. Dus dat is al een maand of 5.
1: Maar even, als het gaat om hardlopen. En Hyrox is misschien een ander ding. Maar geldt voor hardlopen dan niet een beetje hetzelfde als koken? Van sure, als je het met iemand doet die er veel verstand van heeft... komt er misschien een beter resultaat uit. Maar je moet wel heel incapabel zijn om bij een normale hardloopsessie... niet meteen 5 kilometer, maar gewoon een normaal rondje...
0: Nou, je kan wel je lichaam
1: serieuze
0: verkloten.
1: Schade
0: je kan
1: aan
0: daarna
1: te richten.
0: Wel echt je lichaam verkloten als je
1: bij een klein
0: niet
1: rondje
0: goed...
1: om bijvoorbeeld de Tolenburgse
0: nee,
1: plas?
0: Nee, niet bij een klein rondje.
1: Nee,
0: maar ik bedoel wat Figo inderdaad zegt... relatief ongetraind of niet goed opgebouwd.
1: Nee, dus we zijn het erover eens. Je moet niet in één keer die extreme afstand
0: nee,
1: doen. Punt.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Klaar. Ja. Maar als je gewoon normaal gaat trainen... dan denk ik niet per se dat je met bijvoorbeeld...
0: Ja, maar ook wat is normaal trainen? Want ik denk niet dat iedereen dat zo goed weet...
2: Ik denk bijvoorbeeld, jij zegt nu de Tolenburger Plas, die is 3 kilometer, zo'n rondje. Ik denk dat...
1: Die moet je niet in één keer gaan trekken.
2: Nou ja, stel jij zou dat doen. Jij in dit geval, jij bent geen hardloper. No
1: nee, verre van.
2: Ik neem aan dat je daar niet heel veel gezondheidsproblemen van krijgt. Maar je voelt het de volgende dag zeker.
1: Ja, het zou verstandiger zijn.
2: Is het niet gewend?
1: Nee, het zou verstandiger zijn om in dit geval een start-stop training te doen.
2: Bijvoorbeeld, maar nou ja, dat denk ik. En als je dat iemand die dat dus nooit doet, dan ineens een half marathon laat lopen. Ja, dat is als je al nagaat hoeveel spierpijn je zou hebben van een rondje van 3 kilometer.
1: Ja, dat is bijzonder onverstandig. En neem niet weg, hè. Niet iedereen die het doet, ondervindt er dermate desastreuze gevolgen van. Maar ja, denk een beetje logisch na en wees verstandig voor je eigen lichaam.
0: In het kader van dit.
1: Ja.
0: Als ik nog even wat toe mag voegen.
1: Nou, vooruit dan.
0: Ja, denk een beetje na, vind ik een hele mooie opmerking.
1: Dank je.
0: Wat vinden wij dan van, want ik vond het best confronterend dat ik nog geen 2 dagen daarna las, dat er dus een soort run is geweest met wijn.
1: Onverstandig, maar wel heel gezellig.
0: Ja, er was dus een run, ik weet niet precies waar. Het was volgens mij een 3, 4, 5 kilometer run, waar je dan een kilometer ging rennen en dan ging je een heel glas wijn drinken. En dan weer verder een kilometer rennen en een heel glas wijn.
3: Zo,
0: mensen
3: dat moet
0: kwamen
3: heftig.
0: Kruipend over de finish.
2: Ja. Dit heb je ook in Leiden. Ik ben daar vaak voor uitgenodigd. Dat noemen ze de biermijl. Dan ren je een rondje van 400 meter op een sintelbaan en bij ieder rondje at je een biertje.
1: Ja.
2: Ik heb dat nooit gedaan, maar ik ben bekend met het concept. En, ja,
0: maar wijn hakt er nog heftiger in. En dat
2: het doel is wel over je nek gaan, zeg maar. Als je niet over je nek gaat, dan doe je het niet goed.
1: Als er dan toch een conclusie zou mogen zijn van de afgelopen 2 items. Als je zowel fan bent van sporten als alcohol, combineer ze in ieder geval niet. Laat dat in ieder geval een les zijn.
0: Ongezond.
1: Heel erg ongezond. Bijzonder af te raden. Ook mede omdat het al je waarnemingen remt. Dus je hebt misschien ook minder snel door wanneer je ergens last van begint te krijgen enzovoort. Plus, hoeveel je ook van alcohol houdt, 5 glazen wijn in dermate korte tijd atten is sowieso geen verstandig idee.
3: Nee.
1: Doe het niet. Denk ik. Snap na.

0: Thanks for the heads up, Tessa.
1: Sorry, Figo.
2: You're playing.
1: Simply Red met Fake.
2: Ja, die kan ik nu niet meer claimen. Vroeger wel.
0: Ja. Nee, je baard is nog een beetje rood.
2: Dat is waar.
0: Ja.
1: Fake?
2: Nee, Simply Red.
1: Oh, ook Ginger.
2: Ja, daar zijn we.
1: Goed, het is iets voor 9:30 hoogtijd voor de hoogtepunten van het half uur nieuws. Nick, wat heb je voor ons klaarstaan?
2: Dankjewel, Tessa. Advocaat Meta naar privacywaakhond. Drukste spits van het jaar. Neem besluit hypotheekrente aftrek.
1: Ik twijfel tussen de laatste twee.
3: Doe dan maar de hypotheekrente aftrek.
2: Ambtenaren van het ministerie van Financiën roepen het kabinet op om iets te regelen voor de vele Nederlanders die na 2031 geen hypotheekrenteaftrek meer kunnen krijgen. Het gaat om zo'n 1 miljoen hypotheken die voor 2013 zijn afgesloten en deels aflossingsvrij zijn. Het kabinet Kok 2 besloot dat huizenbezitters vanaf 2001 nog maximaal 30 jaar rente mochten aftrekken, maar er zijn geen afspraken gemaakt over wie dat bij zou houden. De ambtenaren vrezen dat er een chaos ontstaat. Het is voor mensen nauwelijks meer na te gaan hoe lang ze aftrek hebben gehad. En de fiscus, banken en hypotheekadviseurs weten dit ook niet.
0: Ik vind het toch wel een heel grappig nieuwsitem eigenlijk.
2: Als je dit zo leest. Nou, jij noemt het grappig. Ik vind het vrij deprimerend. Gewoon het feit dat er dus een wet is aangenomen. Iedereen, ja, dat gaan we doen. Wie gaat het doen? Denken we later over na.
0: Dat is toch grappig?
2: Ja.
0: Nee, maar dit is niet zeg maar, dat je zegt, hier gaan geen mensen aan dood.
2: Nee, je gaat geen mensen aan dood. Nou, tenminste, dat hangt er vanaf wat ze besluiten. Voor sommige mensen.
0: Ik zou wel gaan beweren dat er wel mensen aan dood gaan.
1: Nou, het is eerder kostentechnisch. Mensen hebben best wel voordeel van die hypotheekrente aftrekken. Ook als je zeg maar een beetje krap bij kas zit. En dan heb ik het niet alleen over de mensen die lekker heel grote huizen hebben.
0: Ja, maar deze mensen mogen het al 30 jaar aftrekken, hè? We mogen hoeven geen medelijden mee te hebben.
2: Laten we wel wezen.
1: Ja, oké. Okay.
2: Na 30 jaar... Ik heb het niet eens het idee dat mijn microfoon van... Oh, sorry. Ja, na 30 jaar mag je er toch ook wel van afgaan dat het grootste gedeelte van jouw lening is afgelost. Dus dat je aan renteaftrek niet heel veel meer hebt. Dit is voornamelijk weer een typisch voorbeeld van falen van overheidsbeleid.
0: Daarnaast, als je al 30 jaar lang een hypotheek hebt, heb je al 30 jaar een huis. En ik weet niet wat de stijging van de huizenprijzen de laatste 30 jaar heeft gedaan. Weet jij dat, Nick?
2: Ja, dat is behoorlijk fors. Dat overleef je wel.
1: Ja, oké. Okay. Nee, ja, dan heb je wel een punt, Figo. Inderdaad.
0: En daarnaast, waarschijnlijk mogen ze het gewoon nog blijven aftrekken, want niemand kan controleren hoe lang ze het al doen en of ze het nog mogen doen. Dus
2: nee, en dat
0: niks
2: is
0: aan
2: waar
0: hand.
2: Ik van depressief word. We hebben dus al 25 jaar beleid wat blijkbaar niemand bijhoudt. En ambtenaren die trekken nu aan de bel. Vermoedelijk hebben ze dat eerder ook al een keer gedaan. Ik kan me niet voorstellen.
0: Ambtenaren kennen er wel.
2: Ik kan me niet voorstellen dat Hans gisteren is wakker geworden en dacht, Kut. Oh shit, niemand houdt dit bij.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Dus ja, weer een zoveelste dossier wat niet goed wordt bijgehouden. Wat de staat vermoedelijk straks miljoenen gaat kosten. Maar we gaan wel even die oud-studenten op Curaçao opsporen. Dat heeft meer prioriteit.
1: Oh, je hebt het over vorige uur.
2: Ja.
1: Sorry, ja, het is ook al 9:30 hè, voor mij.
2: Ja, nee, ik snap het. Op een of andere manier ben ik degene in de studio wiens lange termijn of korte termijn geheugen best functioneert.
1: Ja, ik identificeer me vaak met Dori. Daar heb je niks van terug, hè?
2: Ik sta met mijn bek vol tanden. Ik weet niet hoe daarop terug te komen.
0: Just keep swimming.
4: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: we gaan het weer doen, Nick. Ik heb je wel weer een opdracht gegeven, volgens mij.
1: Ja, dit was wel echt weer een gevalletje dat ik dacht, wow.
2: Jij hebt mij, pardon my French, de kwalitatief uitermate meest teleurstellende reeks gegeven tot nog toe. Sorry.
1: Je zegt wel meest daartussen, dus je afkorting klopt niet meer.
2: Nee, klopt. maar goed, Erben, voor de dag ermee.
0: Ja, we hebben een. In ieder geval, wij hebben nummers bedacht, Tess en ik. Tess, jij kwam met een beginplaat.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat dit. Oh, volgens mij was het MGMT met Time to Pretend, omdat ik dat aan had staan.
0: Klopt.
2: Ja. En toen dacht Erben, laat ik daar wat toepasselijks bij zoeken. En waar kwam jij op uit?
0: Ik dacht, S10 weer verliefd.
2: Uiteraard. En waarom ook niet? Hoor, breng die maar even binnen 3 platen aan elkaar. Hè? Wat heb je te verliezen?
0: Alternatief?
2: Alternatief kan ik zo snel niet bedenken. Nee, dat is geen goede link. Nee, okay, het moet wel kwalitatiever zijn dan dat.
0: Oké, Nick, je hebt een hele mooie lijst gemaakt.
2: Ja.

0: Time to Pretend, hoor, die is bij Club Date. Waarbij Nick een mooi lijstje heeft samengesteld. Ja. Want we hebben je een beginplaat en een eindplaat gegeven.
1: Ja, en die waren zo moeilijk dat we dachten, deze mag je wel even een paar uur voor show alvast weten.
0: Ja, gelukkig, want het heeft ook een flinke tijd gekost voordat ik het allemaal aan elkaar wist te rijgen.
1: Maar welke link maak jij als eerste?
0: De eerste stap die wij maken is richting Tame Impala. Feels like we only go backwards. En dat heeft alles te maken met de beste man genaamd Dave Vrittman. Die was namelijk producer op beide platen.
2: Oh,
0: ja.
2: Nou,
0: best wel een oké link, toch?
2: Ja, zeker.
0: Goede eerste stap.

Ja, en van Tame Impala gaan wij door. En dat heeft alles te maken met de frontman van Tame Impala. Ook wel bekend als Kevin Parker. Die maakt een heleboel muziek. Niet alleen voor zijn eigen band, maar ook voor een heleboel andere artiesten. En zo was hij voornamelijk verantwoordelijk voor Dua Lipa's materiaal ten tijde van Houdini. Ik heb echter even een andere plaat uitgekozen. En dat heeft alles te maken met de producer waar ik je straks meer over ga vertellen. Maar eerst nog even lekker genieten van deze, ja, durf ik toch wel te zeggen, banger van Dua Lipa, Love Again.

0: Dua Love Again. Daar zijn we nu. We zijn begonnen met MGMT Time to Pretend. En Nick, de volgende.
1: Ja, we hadden het over Kevin Parker, want die heeft veel met Dua Lipa samengewerkt in tijden van Houdini. Maar de producer achter deze plaat van Dua Lipa is Parisi. En die heeft met onder andere Fred Again, Ed Sheeran en Bring Me the Horizon deze remix van Bad Habits op zijn geweten staan. Dus die ga ik ook gewoon voor je draaien.

0: Holy shit, Nick. Heftig.
1: Lekker.
2: Ja, ja, maar hij moest heel even. En het heftige imago, dat heeft eigenlijk alles te maken met de man Jordan Fish, die vrijwel alle productie van Bring Me The Horizon op zich heeft genomen. En op een of andere manier, je raadt het niet, ook de productie voor S10 weer verliefd.
0: Nick, oh, wow. Deze wilde ik niet, maar Nick, even...
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Voor deze echt een applausje, want hij was niet makkelijk. Nee, en we hebben het je ook niet makkelijk gemaakt.
2: Nee, verre van. Maar het is gelukt.
0: Jongens, tot volgende week.
2: Hoi, hoi.

0: Iets gemist? Of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
4: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
3: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
5: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
3: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Je zou het niet zeggen, hè? Maar deze plaat komt al uit 2018. Ze werd de Amerikaanse Adele genoemd. You Say, dat was Lauren Daigle.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, daar zijn we weer met Nice and Slow. We hebben 2 uur te gaan hier vanavond. En straks na 10:30 iets leuks.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Inderdaad, altijd leuk, hè? Nice and Slow is 2 van 1. En vanavond is die voor Celine Dion. Treed binnenkort op in Parijs. Het gaat weer goed met haar, wordt er gezegd. Dus we gaan het straks meemaken met 2 van haar hits. Onder meer eentje samen met Peebo Bryson. Maar nu, de artiesten die je ook na 10:30 gaat horen. Suzanne Freek.

Joya Estefan uit Cuba. Maar ze woont en werkt in Florida. Dat was ze met Can't Stay Away From You. En voor Gloria hoorde je 1973 van James Blunt. En dit zijn de Rolling Stones van het album Black and Blue. Dat ze uitbracht in 1976. Waar ze een paar jaar over hadden gedaan. Ze repeteerden onder meer voor dit album in De Doelen in Rotterdam. Dit is Fool to Cry. En zometeen hoor je ook Memories van Dean Lewis. En Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Mijn Wonder. Natuurlijk van Ramses Shaffy.

0: Nice and Slow klassieker.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Nice and slow.
0: Van Dranen.
5: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig?

0: Een verrassende hit was het in 1989 voor Diana Reeves en Lou Rawls. Dat was Fine Brown Frame.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Je bent gewend, hè? Na 22:30, na deze plaat, altijd een 2 van 1. En die is vanavond voor Céline Dion, die binnenkort in Parijs gaat optreden. We gaan 2 platen van haar draaien. De tweede is een duet met Peebo Bryson. Het thema van de film The Beauty and the Beast uit 1992. Maar we beginnen 3 jaar later, in 1995. Dit is Because You Love Me.

Ricardo Cocciante met Sincerità. En tot 11 uur zijn dit de laatste drie. The A-Team van Ed Sheeran. That's Just the Way It Is van Phil Collins samen met David Crosby. En Those Simple Things van Richard Fred.

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: En hoe kunnen we dit tweede uur beter beginnen dan met dit mooie nummer Baby Come To Me door de studiozangers. Ja, want ze verdienen hun geld in de platenstudio's. Patty Austin en James Ingram.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom terug weer bij Nice and Slow. Inderdaad, dit laatste uur van deze dag hebben wij weer twee mooie platen voor je na 11:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer nummers van de Bee Gees gezongen door andere artiesten. Maar ze doen wel mee, de jongens van de Bee Gees. Door straks Barbra Streisand met de Bee Gees. En Dionne Warwick samen met de Bee Gees. Doe je allemaal na 11:30. Na natuurlijk Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. Maar nu Zoe Levi samen met Snelle. Ik zing.

van Samieu, dat was 24 Hours van het gelijknamige album. Dat nummer 1 kwam in één keer in de Nederlandse albumlijst. En daarvoor hoorde je The Words van The Christians. En The Christians die komen uit Liverpool en ze zongen heel lang, namelijk 7 minuten, dat prachtige nummer. En Ik Zing was van Zoe Levi samen met Snelle, een hit van vorig jaar. En de volgende 3 hoor je tot het nieuws van 11:30. De Longest Time van Billy Joel, Don't Look Up, Don't Look Down van Bartolf en 24 Hours from Tulsa van Gene Pitney. Maar eerst dus Billy Joel.

0: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: Deze was speciaal voor jou, maar lieve schatje. Dat waren Suzanne Freek met Als het avond is. Dat rusten en I love you.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Na hun discoperiode in de jaren 70 gingen ze in de jaren 80 samenwerken met veel artiesten. En ze beschreven ook veel nummers voor die artiesten. En Barry Gibb maakte een heel album samen met Barbra Streisand. Van dat album hoor je Guilty. En daarna samen met John Warwick in All the Love of the World, The Bee Gees en andere artiesten.

0: Een niet zo'n bekend nummer van Eros Ramazzotti. Maar wel mooi, hè? Dolce Barbara. En dit zijn de laatste drie voor vanavond. Alan Clark samen met zijn vader Dean Clark in Father and Friend. Cornelis Vreeswijk met Veronica en Dear Jessie van Madonna. Goedenacht. En wel te rusten, hè?
1: Old papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then...

0: Morgen beleef je de jaren 70 opnieuw.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
1: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
1: Meer Radio.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer.

0: is half 1. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Lig in mijn bed.

0: en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: te leggen. En een wonder draag ik met me mee.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the room.

kastje naast je bed. Terwijl hij al je geur was van zijn lijf. En je weet ook dat die ring weer om zijn vinger gaat. En dat hij dan weer uit je leven verdwijnt. Dat hij je dagen niet gaat appen en je oproepen mist. Dat hij je nummer en bericht.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond